Maar toen ik daar op de tribune zag, had ik nog geen idee dat op 10 juni 2006 dit nummer hier zou klinken.